veel fjantje met de Christina kijken van een normale jam toren. Toen we elkaar lopen met de oei voor veel weer, ja, de toren met de kinderen je kant. Maar je linge doet ook geen mangen je koel in je toni. Hij moet al die mijt feit op gehouden. Toen zei dat voor de talang mooie hangen we je getouw. Tala ook het takje begetouw. Men afia fia begetouw. Toen hangen me hoe je ke. Kehia de toren met de kinderen die weer geen mangen je koel in je toni. Hana elen lang op taal doe je voor veel fia gerij maar linge. Kia monuin. Fiafi to fervea he fahita pukahau.